0: What's up, New York? MSG.
1: How you doing?
0: You doing good?

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de

wil niet reageren, doet alsof ze hem niet kan verstaan. Oef. Met zijn neus een keer of zeven heeft hij langs haar bed gewreven, want u weet, zo kost een Indiaan.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Wat was het leven mooi in het straatje waar ik woonde. Ons huis was maar heel klein, de zesde van de rij. Een doodnormale buurt waar iedereen gewoon deed.

Wat hadden we het goed, al hebben we het nu beter. De tuin was altijd groen, de lucht was altijd blauw. En ergens in de buurt had je zo'n kleine winkel, gezellig op een hoek, waar ik toen heel vaak kwam. Eenvoudig en niet duur, zo'n winkeltje van Sinkel.

kenden nog geen stress, we kenden geen ellende. We hadden nog ons zaag voor onze lieve heer. En melk zat in een fles, het is bijna een legende. En buiten hing de was, we kennen het niet meer. En zondags naar de kerk, dat moesten we van oma. We zongen alles mee in ons zondagse pak. Maar God, wat een pret, en 's middags speel.

Geet of de vuist van Willem Duis, Mies Bouwman in zwart-wit. En mooi dat we haar vonden, dus zat de hele bubs gekluisterd aan de buis. Wat was het leven mooi in het straatje waar ik woonde. Het is voorgoed voorbij, het komt nooit meer terug. Dat huis in die rij hebben ze afgebroken. De winkel die is weg, de mensen zijn gevlucht. Maar rij ik er voorbij, dan zie ik het weer voor me. Dan ruik ik haast vanzelf die zoete spruitjesgeur. Toch zal ik er mijn leven lang wel blijven wonen. Al staan er nu dan flats met drempels voor de deur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

zo'n knopje spuit het water uit de muur. De magnetron gaat zweven, de computer heeft een kuur. De ijskast wordt een kachel, de lamp gaat aan en uit. Soms wordt het me te

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het internationaal gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

krijg je dan nog steeds zomaar kippenvel of tranen van geluk? Heb je die nog wel? Vieren we nog feest of teren we alleen op wat er is geweest?

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem alles behalve eenvoudig is. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De gemeente Stadskanaal heeft circa 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zijn inmiddels teruggekeerd naar Ter Apel. Stadskanaal benadrukt dat het om een eenmalige noodhulp gaat en dat het COA en het Rijk nu verantwoordelijk zijn voor vervolgopvang. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot naar Gaza worden vanmiddag naar Turkije gebracht. De vluchten zijn gecharterd door Turkije. De activisten vertrekken om 2:50 vanaf een luchthaven bij Eilat en landen rond 5:50 in Istanbul. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Het weer. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

beetje als dat ze jou geheel niet ken vergeten. Het is 9 uur, je vader is naar bed. En in mijn handen hou ik jouw portret.

nog op. Die met die veer, die droeg ze op ter kop. Van al jouw centen speelt ze nou de dame. Die kakmadam.

0: Joehoe!
1: En dat staat er nog allemaal op. Nou, zing je een spoortje mee met mij? Nou, oké, dan gaan wij het refreintje samen even repeteren.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat het COA vandaag meer mensen kan toelaten op het terrein. De afgelopen nacht hebben 2240 mensen op het complex overnacht. Een nacht eerder zaten er 2316 asielzoekers in Ter Apel. De economische activiteit in de eurozone is in mei verder gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global wordt vooral de dienstensector hard getroffen door de stijging van de kosten van het levensonderhoud door de oorlog. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het
2: uur na

Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42. Het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, daarbij vandaag technisch ondersteund door Anton Lonen. We hebben weer veel mooie muziek voor u. Onze rode draad wordt gevormd door zingende broers. En natuurlijk ontbreken ook de dubbelnummers niet. Wij hopen dat u ook vandaag met veel plezier naar ons luistert.

De Bellamy Brothers beten vandaag het spits af met het nummer Let Your Love Flow, waarmee ze in 1975 ook 9 weken in de Nederlandse top 40 stonden. De broers Howard en David kregen muziek met de paplepel ingegoten. Hun vader speelde thuis countrymuziek en was lid van een plaatselijke band. Ook hun zus was een inspiratie voor de broers, want zij luisterde veel naar rock'n'roll platen. Hun eerste single, Nothing Heavy, was geen grote hit, maar wel het begin van een carrière die duurde van 1969 tot op de dag van vandaag. Geniet u ook zo van het zaterdagavondprogramma De Beste Zangers? 2 weken geleden werd werk van Akda en de Munnik op heel fraaie wijze uitgevoerd door collega-artiesten zoals Jacqueline Govaert, Paul de Leer, Typhoon en Bente. Voor mij reden om deze week weer eens iets van Akda en de Munnik te draaien. Ik koos van hen het nummer Niet of Nooit Geweest uit 1998. Het stond destijds maar liefst 22 weken in de Nederlandse hitlijsten.

U hoorde de in 1965 aan het Lyceum van Bradford, Engeland opgerichte band Smokey met het bekende nummer Living Next Door to Alice, waarmee zij in 1976 hoge ogen gooiden en ook in de Nederlandse hitlijsten terechtkwamen. Oorspronkelijk heette de band Essence en trad op in kleine clubs rond en in Bradford. De band is inmiddels 50 jaar actief. Het volgende nummer is van een zanger die in 2020, in coronatijd, op 83-jarige leeftijd overleed. Ik heb het over Trini Lopez, die in 1963 met zijn nummer If I Had a Hammer in de hitlijsten van 25 landen terechtkwam. Hij beleefde in die tijd ook een korte carrière als acteur, maar dat was niet zo'n succes. Hij speelde dan ook mee in maar 2 films. Lopez trad op tot op hoge leeftijd. Zo werkte hij in 2005 mee aan een benefietoptreden voor de tsunami-slachtoffers en was hij in 2013 te zien en te horen tijdens de concertreeks van André Rieu. U hoort hem nu met het nummer Lemon Tree.

Dit waren broer en zus Mac en Katie Kissoon met het nummer Love Will Keep Us Together. Zij werden in Trinidad geboren in 1943 en 1951 als Gerald en Catherine Fawthing. Ze verhuisden in 1962 naar het Verenigd Koninkrijk om daar een carrière in de muziek op te bouwen. Eerst als achtergrondzangers en vanaf 1970 als duo. Zij kregen vooral grote bekendheid in Nederland en Vlaanderen, waar ze onder andere hits scoorden met de nummers Freedom, Sugar Candy Kisses en Love and Understanding. Ze waren samen actief tot 1979, toen Mac besloot solo te gaan. Het volgende nummer is er weer een van onze rode draad, die vandaag wordt gevormd door zingende broers. U kunt nu gaan luisteren naar de Doobie Brothers. Deze in 1969 opgerichte rockband werkt met een onderbreking van 5 jaar al sinds 1970 met elkaar samen. Wereldwijd werden er van hen meer dan 40 miljoen albums verkocht. Bekend zijn bijvoorbeeld de nummers als Long Train Running, What a Fool Believes en ook het nu volgende heel fraaie lied Listen to the Music.

David Soul zong het nummer Don't Give Up On Us uit 1977. Deze Amerikaans-Britse acteur en zanger werd in 1943 geboren als David Richard Solberg. Hij kreeg vooral grote bekendheid door de rol van rechercheur Hutch in de serie Starsky & Hutch, die in de jaren 70 ook hier in Nederland op tv te zien was. Ondanks zijn succes was hij in de jaren 80 zwaar verslaafd aan alcohol. In de jaren 90 verhuisde hij naar Londen, waarin hij vooral te zien was in theaters van West End. Hij overleed in 2024 op 80-jarige leeftijd. Dan zijn we nu toegekomen aan ons eerste dubbelnummer van vandaag. U hoort eerst de Britse zanger Leo Sayer met het fraaie nummer When I Need You uit 1977. Oorspronkelijk was dit nummer van Albert Hammond. De tweede versie vond ik onlangs op een album van Melanie dat zij in 2003 uitbracht onder de titel Moments of My Life.

En tot zover Melanie. Met een heel ander repertoire dan u van haar gewend bent. Want wij herinneren haar vooral om haar nummers als Lay Down, Beautiful People en Ruby Tuesday. Als volgende staat Glen Campbell op mijn lijst. Deze in een arm gezin opgegroeide Amerikaanse zanger was in de jaren 60 en 70 bijzonder populair met songs als Wichita Lineman, Galveston en Rhinestone Cowboy. Met het laatst genoemde nummer kwam hij ook in de Nederlandse hitlijsten terecht. Hij was actief in de muziek van 1958 tot zijn dood in 2017. In die periode kwamen er meer dan 75 albums van hem uit. Bij ons hoort u hem vandaag met het nummer Try a Little Kindness.

Dit nummer, Laat Me Alleen, is oorspronkelijk van de in 1979 overleden zangeres Rita Hovink. Het werd nu gezongen door de groep met de bijzondere naam Mama's Jasje. Deze Vlaamse popgroep met Nederlandstalig repertoire werd in 1989 opgericht door Peter van Laat. Het nummer dat wij zojuist draaiden is afkomstig van hun in 1979 uitgebrachte album Hommage, dat diverse nummers van bekende artiesten bevat. Met meer dan 1,4 miljoen verkochte platen staan zij in de top 100 van best verkochte Belgische artiesten. Dan is het nu weer de beurt aan een aantal zingende broers, en wel de Thielman Brothers. Het verhaal van deze rockband begon al in de jaren 40 in Surabaya, toen de vier nog heel jonge broers al met muziek bezig gingen. In 1949 werd Indonesië onafhankelijk en in 1957 besloot vader Thielman dat zijn gezin een betere toekomst wachtte in Nederland en ze emigreerden. De familie kwam terecht in een pension in Breda. In 1959 kregen de broers, na optredens tijdens de expo in Brussel en op de Duitse tv, een platencontract bij Bovema. Ze werden heel succesvol en waren uiteindelijk actief in de muziek tot 2008. U hoort hen nu met het bekende nummer Little Bird.

0: Dit waren broer en zus Tjeerd en Treintje Oosterhuis met het nummer Somebody Else's Lover dat zij in 1996 als Total Touch op de plaat zetten. Het was pas hun tweede single, maar de plaat zette hen definitief op de kaart. Hun muziek was een mix van soul, rhythm and blues, funk, pop en dance uit de jaren 80 en 90. Broer en zus waren nog tieners toen zij in 1995 een platencontract kregen bij BMG Records. In 2001 hieven zij de band op, maar ze moesten nog wel één plaat maken samen. Daarna ging Treintje met veel succes solo en richtte haar broer Tjeerd zich vooral op de productie van werk voor anderen. Herinnert u zich nog de Duitse zanger Reinhard May? Hij kreeg hier in Nederland vooral grote bekendheid door het nummer Goedenacht, Freunde, dat Reinhard zelf schreef en in 1972 op de plaat zette. In 1974 kwam het in de Nederlandse top 10 terecht en het kreeg een soort van eeuwigheidswaarde doordat het sinds 1975 wordt gebruikt als de openingstune voor het radioprogramma Met het oog op morgen. U hoort Reinhard May nu met een andere grote hit van hem en dat is het nummer Als de dag van toen.
1: Als de dag van toen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

0: verbonden, die in snelle trein vaart en snelle langs ons Zuis nog steeds.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goedemiddag.
2: Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.

U hoorde de in 1961 geboren Britse zangeres Alison Wyatt met het nummer The First Time Ever I Saw Your Face. Dit nummer werd in 1968 geschreven door Ewan McCall en dat jaar voor het eerst op de plaat gezet door Bonnie Dobson. Het werd vervolgens door talloze artiesten gecoverd. Alison Wyatt, die al op haar 16e van school ging, had een Franse vader en een Britse moeder. Ze volgde een opleiding tot pianostemmer, waarmee ze na 2 jaar ophield, omdat ze met de band Yazoo een hit had met de nummers Only You en Don't Go. In 2001 speelde ze mee in de musical Chicago. Sindsdien kwamen er 14 albums van haar uit. Het nu volgende dubbelnummer draaien wij als klein eerbetoon aan Gerard Cox, die op 13 september overleed. Hij werd 85 jaar. U hoort nu eerst Gilbert O'Sullivan met het nummer Alone Again, zoals hij dat in 1971 op de plaat zette. De Nederlandse versie, door Van Koten en De Bie geschreven voor het programma Hadi Massa, kreeg de titel 1948 en werd in 1972 door Gerard Cox op de plaat gezet.

blijft een heerlijk nostalgisch lied. En iedere 70-plusser herinnert zich de verschillende dingen die Gerard Cox bezong. De kruik die mee naar bed ging, de kolenkit naast de kachel en zo nog een aantal andere dingen. De groep The Bee Gees bestond uit de tweelingbroers Robin en Morris en hun oudere broer Barry. Ze werden geboren op het eiland Man, maar emigreerden in 1958 met hun ouders naar Australië. Hun carrière begon toen ze in 1966 veel succes hadden met het nummer The Spicks and the Specks, afkomstig van hun gelijknamige album. Een jaar later keerden ze terug naar Engeland en waren vervolgens jarenlang ongekend succesvol. U hoort de Bee Gees nu met het nummer I've Got to Get a Message to You uit 1968.

Tot zover de populaire Canadese zangeres Sarah McLachlan met het nummer Rainbow Connection. Eigenlijk had ik u het nummer Blackbird van de Beatles willen laten horen, maar door een wat rare aanmelding op de cd-doos werd het Rainbow Connection. Ook een heel mooi nummer overigens. Het is wel heel bijzonder om u te vertellen hoe ik destijds Sarah McLachlan ontdekte. Zij was al een hele tijd actief toen ik op een gegeven moment een film zag waarbij er aan het einde het nummer werd gezongen. In the Arms of an Angel. Ook van haar. Een schitterend nummer. En toen ben ik verder gaan zoeken en nou ben ik echt wat je kunt noemen een fan van haar. Na Sarah McLachlan kunt u luisteren naar een Beatle-nummer. Het is een nummer van de langst actief gebleven Beatle, Paul McCartney. U hoort hem met het nummer We Got Married, afkomstig van zijn album Flowers in the Dirt uit 1969.

0: En dit was een van de bekendste Amerikaanse countryzangers aller tijden, Kenny Rogers, met zijn Poem for a Little Lady. Kenny was een veelzijdig man, want naast zanger was hij ook fotograaf, schrijver, songwriter, acteur en zakenman. Hij was een aantrekkelijke man en trouwde 5 keer. Met 4 van zijn 5 vrouwen kreeg hij 5 kinderen. Ten tijde van zijn overlijden in 2020 was hij 81 jaar. Zijn vermogen werd geschat op zeker $250 miljoen. Dit bedrag kwam ten goede aan zijn laatste vrouw Wanda en zijn 5 kinderen. Marilyn Monroe werd in 1926 geboren als Norma Jean Mortensen. Ze wist uit te groeien tot een sekssymbool avant la lettre die te zien was in talloze films. Ze was in de jaren 50 en 60 een van de meest begeerde vrouwen van de wereld. Ze maakte eerst carrière als fotomodel en later als actrice en wist zich een prominente positie te verwerven in de Amerikaanse high society. Legendarisch is het filmpje uit 1962 waarin ze Happy Birthday zingt voor de toenmalige president John F. Kennedy. Helaas overleed ze op 36-jarige leeftijd. Het is nooit vast komen te staan of haar dood natuurlijk of zelf verkozen was. Bij ons hoort u haar nu met het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend, afkomstig uit de film Gentlemen Prefer Blondes uit 1953.
1: The French are glad to die for love. They delight

0: Dit was de Amerikaanse jazz- en popzanger Al Jarreau met het nummer Ain't No Sunshine, een van de grootste hits van Bill Withers. Het stond op zijn in 1971 uitgebrachte album Just As I Am. Al Jarreau, die in 2017 op 76-jarige leeftijd overleed, stond bekend om zijn vaak geïmproviseerde scatzang en zijn vermogen om met zijn stem instrumenten als de gitaar en percussie na te bootsen. Hij won als enige zanger ooit Emmy Awards in 3 verschillende categorieën, te weten jazz, rhythm and blues en pop. De volgende broers die op mijn playlist staan vormen samen het duo Tangerine. Het zijn de broers Sander en Arnoud Brinks. Zij maken folkmuziek en waren in het seizoen 2013-2014 de huisband van het televisieprogramma De Wereld Draait Door. De broers werden in Lelystad geboren en begonnen al op 12-jarige leeftijd met het maken van muziek. Het zou tot 2008 duren voor zij hun eerste album konden uitbrengen. Ze waren toen inmiddels 25 jaar. Na die tijd kwamen er nog meerdere albums van hen uit. U hoort de broers nu met het nummer Some Things Never Change.
1: When I was young, I had a lot of dreams. I knew when to start and where to begin.

Dit nummer, I Just Grew Tired, werd voor u gezongen door de Britse singer-songwriter Black, het pseudoniem van Colin Vernkamp. Hij woonde sinds 2003 in Ierland en raakte daar in 2013 betrokken bij een ernstig auto-ongeval. Vanwege zwaar hoofdletsel werd hij kunstmatig in coma gehouden. 2 weken later overleed hij aan zijn verwondingen. Hij werd slechts 53 jaar. Ook in ons laatste dubbelnummer van vandaag hoort u de zanger Black. Hij zingt het nummer, en dan moet ik even op mijn lijst kijken, want die heb ik opzij gelegd, maar dat is het nummer Wonderful Life, waarmee hij in 1975 heel veel succes had. U hoort eerst de originele versie van Black en vervolgens wordt het gezongen door Mathilde Santing.

Tot zover Mathilde Santing met haar heel mooie uitvoering van het nummer Wonderful Life. Dan hebben we nog een nummer voor u van Frank Sinatra. De entertainer Pur Sang, die in 1998 op 82-jarige leeftijd in L.A. overleed. Hij was niet alleen een succesvol zanger, maar ook acteur, regisseur en filmproducent. Wist u dat hij meespeelde in bijna 60 films? Daarnaast kwamen er ook talloze albums van hem uit. Bekend werd ook zijn muzikale dochter Nancy, met wie hij in 1967 het nummer Something Stupid op de plaat zette. Wat weinigen weten is dat Frank ook een broer Francis had, die zong en ook als acteur en filmproducent actief was, maar die niet zo succesvol was als hij. U hoort Sinatra nu met het nummer I've Got You Under My Skin.

En met dit nummer van R. Kelly zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42, met heel veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En de techniek was vandaag in handen van Anton Lonen, waarvoor hartelijk dank. Dit programma wordt zondagmiddag van 2 tot 4 herhaald bij Rozo Radio. En op maandagavond is het te beluisteren bij de ORTS. En dat is van 7 tot 9. Live zijn we er natuurlijk weer volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Heel graag, tot dan!

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Ebco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur

0: Ja, en hartelijk welkom bij weer een spiksplinternieuwe aflevering van Kate met Ralf. En zoals altijd, ik begin altijd even formeel hè, met ons te introduceren. Naar wie luisteren jullie eigenlijk? Welk trio is er aan het werk? Zoals altijd, ik ben Ralf. Tegenover mij zit...
1: Katie.
0: En tegenover ons allebei zit...
2: Isa.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Zo. Goedemorgen.
1: Dat is niet waar.
0: Nou, zo beginnen we natuurlijk altijd. Ja. Maar we hebben gezegd, we gaan eerlijk zijn.
1: Zeker.
0: Het is eigenlijk 's avonds.
1: Ja.
0: Ja, het is nog een
1: dinsdagavond.
0: Beetje, dinsdagavond. Het is nog een beetje licht. Het licht in de studio is aan. Dat is heel gezellig.
1: Ja.
0: Ik krijg een beetje zo'n kerstgevoel.
1: Ja, hè, dat zijn we net ook al toen we binnenkwamen.
0: Van een paar maanden geleden. Maar omdat we aanstaande donderdag niet live kunnen... Ja, zitten we nu in de studio om een opname te maken.
1: Sorry, mijn schuld.
0: Zodat we die...
1: Af en toe moet ik... Ja. Ook eens een keertje werken.
0: Er moet ook nog gewerkt worden.
1: En geleerd worden. Dus ja, ik moet donderdag... kan er niet onderuit. Maar we wilden toch graag weer een leuke uitzending in plaats van een herhaling. Dus daarom zijn we vandaag aan het opnemen.
0: Zodat hij er donderdag mooi in kan.
1: Precies. Dus dat, ja, helaas voor jullie luisteraars. Jullie kunnen dan niet reageren.
0: Oh,
1: zoals het, het is altijd hartstikke gezellig. Hè, ja. Dat alle appjes en zo die binnenkomen. Dus,
0: maar ja, we dachten we gaan open kaart spelen. Doe niet alsof.
1: Vind ik.
0: Het is zoals het is.
1: Toch?
0: En deze week, ja, weer een leuk thema. Elke week verzinnen we natuurlijk een thema. Dat, is duidelijk natuurlijk. En nu dachten we, laten we eens kijken hoeveel nummers wij kunnen verzinnen. Of we een 2 uur durende playlist kunnen maken van liedjes die over muziekinstrumenten gaan.
1: Ja.
0: Want ja, Katie, zonder muziekinstrumenten, geen liedjes toch?
1: Geen muziek.
0: Ik bedoel, je kan met een synthesizer en computer tegenwoordig een heel eind komen. Ja. En AI heb ik net al gehoord.
1: Ja.
0: Maar toch ouderwetse muziekinstrumenten.
1: Of a cappella.
0: Of a cappella.
1: Zo, dat wordt ook saai als alleen maar dat zou zijn.
0: Ja, dat is waar. Dus muziekinstrumenten maken toch echt wel iets heel moois altijd.
1: En toen zei je vorige week, die zijn er zat.
0: En dat viel toch tegen.
1: Dat viel echt tegen.
0: Ja, dat viel tegen.
1: Ja.
0: We zeiden het net ook, als je dan zoekt op piano, liedjes over piano, dan krijg je heel veel hits, maar allemaal ook veel pianomuziek om te spelen op de piano.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we dan dus natuurlijk minder in geïnteresseerd. Maar uiteindelijk hebben we toch weer een hele mooie lijst kunnen samenstellen.
1: Het is gelukt.
0: De komende 2 uur weer aantal mooie nummers. Ik kijk even met een schuin oog hoor. We hebben gitaar, we hebben saxofoon, we hebben trompet, we hebben accordeon. Nou, alles komt voorbij.
1: Ja.
0: En de officiële titel, ja, die mag ik natuurlijk elke week weer
1: onthullen. Nee, want dat doet Isa, die is daar dagen mee bezig natuurlijk. Om,
0: daarom, dus die wil ik niet titel voorbij laten gaan. Komt-ie. Van piano tot trompet, een playlist vol met instrumenten.
1: Ja.
0: Mooi, hè?
1: En dan vooral, moeten we wel even zeggen, voor degene die ons misschien nog niet volgen op Facebook en Insta, dat moet je echt gaan doen, want die afbeeldingen, die worden met de week leuker natuurlijk.
0: Echt, hè?
1: Ja.
0: Ja, ook dankzij Isa.
1: We zien er echt zo goed uit op die...
0: We gaan steeds beter uitzien.
2: Ik ben steeds aan het verbeteren, met een beetje meer echt wat jullie...
1: Dat is echt op ons lijken, ja. Ik ben ook waanzinnig jaloers op het lijntje wat ik heb, iedere keer op die foto's.
0: Ja, Isa dus, maakt elke week weer iets heel moois van.
1: Ilse, die zei toch vorige week tegen mij van, wat heb jij trouwens een knappe neef?
0: Zei ze dat?
1: Ja,
0: wow.
1: En toen heb ik jou een foto gestuurd van, nou, dit is je in het echt. En toen vond ze het nog steeds. Dus het heeft niks te maken, zie je wel, met die...
0: Dus er was geen tegenvaller?
1: Nee.
0: Oké, kijk.
1: Nee. Ik denk, ik ga het toch even met je delen.
0: Zo, we hebben er weer een fan bij.
1: Dat bedoel ik.
0: Heel goed. Katie, waar openden we mee eigenlijk?
1: Wij openden met het instrument saxofoon onder de titel Sex. En dat is een nummer uit 2015 van Fleur East. Fleur. Ik vind Fleur echt zo'n Nederlandse naam.
0: Ja, dan denk je, daar komt Fleur Jansen of zo.
1: Ja,
0: of
1: precies. Ja, en ze komt uit Engeland. Dus hoe spreek je dat daar aan? Is er gewoon Fleur? Fleur East in het Engels?
0: Ik.
1: Geen idee.
0: Fleur. Dus,
1: zij heeft meegedaan aan de X-Factor in Engeland. En daarna heeft ze dit nummer uitgebracht. En dat zorgde echt voor haar grote doorbraak. Staat ook op haar album Love, Sex and Flashbacks.
0: Zo.
1: En als seks ook weer met het instrument. Ze schreef ook mee aan dit nummer. En dit kwam zelfs, en dat schijnt dan toch wel bijzonder te zijn. Ik moet Isa daar even voor aankijken. Op de game Just Danced Unlimited. Er is toch zo'n game, denk ik, van de PlayStation of de Wii of de Nintendo.
0: Just Dance.
1: Just Dance.
2: Just Dance is de Switch.
1: Oh, de Switch. Oké. Okay. Ja, dat zijn allemaal
2: Nee, trouwens, als het niet waar is, hebben we op allerlei platforms.
1: Oké, maar dat is in ieder geval een game, hè? En dan kun je dan op meedansen.
2: Meedansen. Ja.
1: Met liedjes.
0: Daar zit het nummer.
1: En daar is zij ook op geplaatst. En schijnbaar doe je het dan toch wel heel goed als je daarvoor gebruikt wordt.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Dus dat was de opening.
0: Nou, fijne opening.
1: Ja.
0: Nou ja, toen ik bezig was met het voorbereiden van deze lijst, toen moest ik natuurlijk ook aan mijn vriendin Frederike, moet ik af en toe een tipje van de sluier oplichten, want die is altijd ontzettend nieuwsgierig. Wat gaan jullie doen voor thema? Nou... En dan soms zeg ik, je gaat maar gewoon luisteren. En soms dan deel ik het wel. En toen zei ik dus muziekinstrumenten. En toen zei ze, muziekinstrumenten. Dan moet je me beloven dat het volgende nummer er absoluut op komt.
1: Ja.
0: Want Frederike is een Bon Jovi fan.
1: Ja.
0: En dit nummer staat heel erg hoog op haar lijstje. Ik heb er verder ook geen tekst bij. Dus
1: hoeft
0: we gaan...
1: niet bij dit nummer. Hoeft niet. Nee.
0: Laat de Bon Jovi zelf maar het woord voeren.
1: Ja.
0: My guitar lies bleeding in my arms.

0: Piano Man van Billy Joel uit 1973. Wat vind jij nou van dit nummer?
1: Fantastisch.
0: Echt?
1: Ja. Okay. Ja niet?
0: Ik vind het, ja. Of het is gewoon dat het allemaal te veel gedraaid is.
2: Te veel gedraaid. Nou,
0: dat zou kunnen.
1: Net Bohemian Rhapsody.
2: Ja.
0: Ja, maar die vind ik dan weer wel. Ja, zet ik ook zomaar niet op. En dat vind ik dan, ja, dat vind ik wel echt een dijk van een nummer.
1: Dit nummer staat natuurlijk elk jaar super hoog in de top 2000.
0: Ja,
1: die is maar ook altijd ik heb het al vaker gezegd, Hotel California ook. Ja. Dat begrijp ik dan minder. Maar dit nummer, ja.
0: Ja, sorry.
1: Nou, smaken verschillen.
0: Maar
1: goed, niet
0: hey, prima. De piano in de titel. Dus hij moest erbij.
1: Zo.
0: Ja, het werd wel voor hem echt zijn, toch wel echt zijn doorbraak, hè?
1: Hij is ook een geweldig pianist, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Absoluut. Het is ook een beetje gebaseerd op zijn eigen leven, hè? Want hij speelde altijd in een bar als pianist. Om wat centjes bij te verdienen. Dat was begin jaren 70. In Los Angeles. En hij gebruikte daar de naam Bill Martin.
1: Ja, is toch geweldig.
0: Ja, ja zeker. Ja.
1: Kun je anno nu zeggen van, ja, die Billy Joel, die heb ik nog op zijn barpianissie heb ik nog zien spelen.
0: Zag ik elke week in de kroeg. En de tekst is ook een beetje op de... Ja, zijn ervaringen in de bar, zeg maar. Daar zijn ze een beetje op gebaseerd. Want bijvoorbeeld John at the Bar, wat in het nummer voorkomt, dat was een barkeeper. En Paul, de real estate novelist, dat was een vaste klant die schrijver wilde worden. Dus, ja, en de mondharmonica, die speelde die zelf natuurlijk.
1: Ja, geweldig. Van, ja, ik denk als je barpianist bent en zo'n kroeg, ja, je komt de halve wereld trekt daarin voorbij.
0: Ja.
1: Alle types, alle wereldproblematiek wordt daar besproken.
0: Wel heel
1: gezellig.
0: Hoor.
1: Ja, heel gezellig.
0: Ja. Ja.
1: Bruine kroeg, ik hou er ook van. Jij toch ook, Katie?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Over muziekinstrumenten gesproken, dames. Aan welke instrumenten hebben jullie je gewaagd ooit in het leven?
0: Ik aan keyboard en gitaar. Ik zit even na te denken. Ja, dat was het. Ja, en een mondharmonicaatje vind ik zo leuk.
1: Ja, daar heb ik het keer over gehad. Ja, dat vind je leuk, hè?
0: Ja, vind ik echt
1: heel leuk. Heb je nou de cursus al gedaan?
0: Welke cursus?
1: Een workshop, les.
0: Nee. Oh nee, daar had jij een keer dingen van, weet je nog?
1: Ja, dat lijkt me echt wat voor jou.
0: Ja, nou, die wil ik echt nog wel eens een keer. Want ik denk, hoe moeilijk kan het zijn?
1: Wow.
0: Dat valt best tegen.
1: Ja, dat valt best tegen. Ja.
0: Blazen, zuigen, alles tegelijk. Ja. Ik vind het een ding. Ik denk dat ik er dan ben. Ja, want zingen, dat is niet echt een instrument natuurlijk. Ja, een microfoontje. Dat doe ik dan natuurlijk wel. En ik zou heel graag, maar ik wil zoveel dingen heel graag, steelgitaar.
1: Steelgitaar?
0: Ja.
1: Dat is zo'n liggende, toch?
0: Zo'n liggende.
1: Met een soort van plectrum of zo.
0: Ja, dan heb je van die ijzeren dingetjes aan je vingers.
1: Ja.
0: En ja, maar je zit ook met pedalen. Weet ik het. Het schijnt ook best ingewikkeld te zijn, maar dan vind ik toch zo'n waanzinnig geluid.
1: Dat is echt country, hè? Dat is echt Amerikaans.
0: Echt country. Ja,
1: ja, is mooi.
0: Maar ik kijk even tegenover me naar dochter Lief.
1: Isa.
0: Want die heeft wel meer gedaan.
2: Ik heb wel meegedaan inderdaad, maar het is allemaal een beetje halve bak, hè?
0: Ja, het is zo jammer, want je kan alles, maar je gaat nergens meer door.
2: Nou, ik heb drummen heb ik gedaan.
1: Ook gaaf.
2: Saxofoon. Gitaar. En piano.
0: En je kon het allemaal.
1: Ja, dat heb ik jou wel eens horen vertellen. Van dan kan ze in no time best een leuk niveau.
0: Ja, want zij. Kijk, want normaal gesproken, als jij bijvoorbeeld een sax. Dat schijnt echt wel heel lang te duren voordat jij daar een beetje een geluid uit krijgt. Nou, zij speelt gelijk binnen een paar dagen. Speelt ze echt al wat riddeltjes weg, zeg maar.
1: Okay, dus. Kijk,
0: en een sax, daar kan ik me nog. Is ook vrij lastig om dat thuis. In verband met de buren en zo.
2: Ja, dat was wel een dingetje natuurlijk.
0: Ja. Maar verder, je hebt ook nou een digitale piano. En je kan het allemaal.
2: Ja, maar dan gaat het toch niet. Bij mij moet het op een bepaalde manier. Het moet op een gegeven moment gewoon lukken. En als het dan niet lukt, dan ben ik er klaar mee.
0: Ja,
2: ik heb het geduld waar niet voor.
0: Jij wil Jimi Hendrix binnen 3 weken zijn. Ja, dat lukt niet, zeg maar.
1: Ja, dat is het, hè?
0: Ja.
1: Je ziet natuurlijk die geweldige voorbeelden allemaal. En,
2: ja.
1: Dus bij denk ik heel veel beginnende muzici is dat zo. Dan op een gegeven moment dan stijg je in niveau. Ja, dan komt er een doodpunt.
0: Ja.
1: En dan moet je eigenlijk doorzetten en uren maken. Ja, en dat kan dan niet. Of je hebt daar geen zin in. Of je ziet daar geen progressie. Ja, dan verlies je eigenlijk een beetje de drive. Geldt voor mij precies hetzelfde.
0: Hoe is het met jouw piano ervaring?
1: Nou ja, precies hetzelfde.
0: Wat heb jij meer gedaan dan piano?
1: Nou, ik heb een oud gitaartje. Een akoestische gitaar thuis liggen. Maar dat werkt niet. Dus daar ben ik al vrij snel mee gestopt.
0: Piano. Wat spelen lukt er niet?
1: Nou, dat klinkt misschien heel raar, maar mijn nagels, die zijn absoluut niet geschikt om akkoorden te pakken. Dat klinkt heel raar, wat
0: maar
1: ik
0: je
1: nu zeg.
0: Maar je pakt ze niet meer in je nagels?
1: Jawel, zeker. Nee, je pakt ze met de bovenkant van je vingertoppen.
0: Ja.
1: Maar mijn nagels, hoe kort ik ze ook knip, is heel raar, praat je niet op de radio, maar goed, jij vraagt erom.
0: Ja.
1: Die komen altijd boven mijn vingertopjes uit.
0: Echt?
1: Ja. Dat is gewoon, genetisch.
0: Oh.
1: Dus als ik dus de akkoorden pak, nou, ja. Jullie weten waar ik het over heb, dan blijf je toch altijd zo'n rotgeluid houden, omdat je ze nooit echt goed in kan drukken. Ik kan dus ook, als ik piano speel, hoor je altijd tikken. Hoe kort ik mijn nagels knip. Ja, dat is gewoon...
0: Raar,
1: hè? Rare vingers die hier
0: rollen. Ja, ik ga nou opletten. Ik zie het nou ook inderdaad.
1: Je ziet het, hè?
0: Hey. Echt, luisteraars, ben blij dat het radio is.
1: Kijk, hoor je dit. Nou, maar al met al hebben we toch best wel veel muzikale
0: een beetje dat
1: bagage.
0: Dierlijke is dat.
1: Dat dierlijke?
0: Ja, van die nagels.
1: Die nagels. Zo.
0: Zo hand zeggen. Okay.
1: Maar superleuk, als ik even voor mezelf spreek, om een instrument te leren. Maar ja, mensen, wat kost het veel tijd en inspanning? Ja, dat is gewoon zo. Je moet uren maken en dat is...
0: Eigenlijk moet je gewoon één instrumentje kunnen spelen. Dat is wel heel erg.
1: En ik denk als kind al beginnen.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja.
1: Maar goed.
0: Harp lijkt me ook mooi.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, ja. Maar goed.
1: Nou, harp heb ik niet voor je in het volgende nummer. Maar wel een heleboel andere. Maar dat zul je zo wel gaan horen.
0: Ja.
1: Ik dacht, als we het hebben over muziekinstrumenten, dan moet natuurlijk Jo met de banjo.
0: Zeker.
1: Dus ik zet op de lijst Jo met de banjo. Krijg ik een opmerking van Isa van Jo met de banjo. Ik kan hem niet vinden. Welk nummer is dat? Ik denk, Jo met de banjo. Oh ja, het is de Wandelclub natuurlijk. Dat nummer heet de Wandelclub. Dus ja, strikt genomen... Hoort hij er misschien deze week eigenlijk niet bij, maar toch ook gewoon wel.
0: Ja, maar ik denk dat meer mensen het nummer kennen als Jo met de banjo dan als de Wandelclub.
1: Ja, Jo met de banjo. Weet je trouwens dat dit nummer geschreven is door Toon Hermans?
0: Oh, echt?
1: 1959 heeft hij het geschreven voor zijn eerste en enige film die hij gemaakt heeft, waarin hij zelf ook acteerde. Namelijk, en dan moet ik even kijken dat ik het goed uitspreek, Moutarde van Son aan Zee. Moutarde van Son aan Zee, een komische film.
0: Ja.
1: Daar had hij dit nummer voor geschreven. Het is verder een grote flop geworden. Het nummer is later door een aantal mensen nog uitgevoerd. De bekendste is misschien wel van Sugar Lee Hooper natuurlijk.
0: Ja, die ken
1: uit
0: ik
1: de jaren 90.
0: Ja.
1: Maar wij gaan luisteren naar Jasperina de Jong, want die heeft hem in 1967 al op de plaat gezet.
0: Echt heel benieuwd.
1: De Wandelclub.

0: Zo. Nou, van ons drieën was er één iemand die hem wel heel leuk vond.
1: Ja.
0: Die zit tegenover mij. Nee, wij willen niemand voor het hoofd stoten, maar dit is... Ja,
2: dit kan niet.
0: Dit was even doorbijten.
1: Ja.
0: Ja, misschien had ik
1: behoorlijk, ja.
0: Ja, die van Sugar Lee Hooper is natuurlijk net even nog wat flitsender. Is ook een heel stuk nieuwer. En Jasperina de Jong is natuurlijk ook meer een musical zangeres. En dan krijg je dit.
2: Ja. Ik vind het wel heel leuk dat jij dit hebt uitgezocht. Want
0: ja, toch?
2: Jij zit echt met zo'n...
0: Hey, luister.
2: Je zit altijd met zo'n lach op je gezicht van...
0: Hey, hoeveel muziekinstrumenten zaten er wel niet in?
2: Ja, heel veel.
0: En daar gaat het om.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, maar dan nog deze versie.
1: Ik zelf, want ik heb ervoor dat ik een grappelplaat op heb gezet.
2: Nou ja, slechter kan je vandaag niet grabbelen, Maurice. Dat gaat niet lukken.
0: Goed. Ja, en dat wordt allemaal gedraaid bij Kate met Ralf.
2: Nou,
0: dat gaat allemaal gewoon kunnen.
2: Voor de luisteraars die wel zijn blijven hangen, gaan we door. Ik zou niet verbazen als iedereen die radio uit heeft gezet. We gaan naar het volgende nummer.
0: Nou, volgens mij gaan we ons ergeren, toch?
2: Oh, gaan we ergeren?
0: Gaan we ons ergeren? Of was dit jouw ergernis al, dit nummer?
2: Nou, dit was een waanzinnige ergernis.
0: Oh, nou ja, dan heb jij helemaal
1: jullie mogen het zeggen.
2: Nou, ik zeg, ga goed om er maar gelijk in is. Dan hebben we dat ook gehad. Ik zit ernaar toe.

0: Nou, die kan alleen maar meevallen. Naar dit
1: nou, ik heb hem alleen.
2: De wandelclub. Oh, Ralf. Verschrikkelijk. Maar goed.
0: Nou, ik wilde, ja, goed wat ik zeg. Voor ieder wat wils.
2: Ja. Oh, en, ja. En die uitstraling die hij ook erbij heeft. Hè? Ja,
0: ik vind het fijn dat jullie zo'n plezier hebben kunnen doen met
2: ja?
0: het nummer.
2: Ja, dat snap ik. Ja. Ik snap nog steeds niet dat het van jouw hand komt. Ik vind,
0: en door naar de volgende ergernis.
2: Ja. De ergernis.
0: Zal ik hem aftrappen?
2: Trap jij hem? Heb je er een?
0: Wat klik ik? Ik heb me zo voorgenomen dat niet te zeggen. Trap ik hem even af?
2: Nee, waarom niet?
0: Nee, ja, nee, dat is toch van die... Een beetje van die Chaka teambuilding. Doen we niet meer.
2: Nee, dat
0: gaan we niet meer doen.
2: Ja,
0: zal ik beginnen, Katie? Zal ik mijn ergernis als eerste...
2: Ga jij eens als eerst met je ergernis beginnen?
0: Op zijn Jasperina de Jongs.
2: Graag.
0: Zal ik mijn ergernis...
2: Ja.
0: Nee, dat is flauw. Eten jullie wel eens bietjes?
2: Nee.
0: Van die gekookte bietjes zo in zo'n pakje?
2: Nee, godverdamme. Nee, okay.
0: Dus dat is jammer, want ik had gehoopt dat jullie mijn ergernis zouden delen.
2: Ik kennen.
0: Maar nou ja, af en toe hebben wij die op het menu staan.
2: Ja.
0: En ik vind ze best lekker. Alleen, je kent die pakjes wel, hè? Je ziet ze wel eens liggen in de supermarkt. Die zijn dan... zitten met
2: een klein beetje vacuümachtig.
0: Ja, klein, met de nadruk op klein beetje.
2: Ja.
0: Er zit nog een klein beetje lucht en ook vooral veel rood sap zit erin.
2: Ja.
0: Er zit geen lipje aan om ze open te maken. Nee, je moet er gewoon met een schaar in of met een scherp mes.
2: Ja? Die bewegingen blijven het leukste.
0: Ja.
2: Moet echt een camera hebben.
0: Ja. Ja? Misschien moeten we dat gaan doen. Bij de ergernis, camera erop.
2: Ja.
0: Ja, en je weet dat sap, nou, dat moet je echt nergens krijgen. Hè? Want nou, dat, je krijgt het er nooit meer uit. Van zijn levensdagen niet meer.
2: Ja.
0: Nou, dus dan probeer je dat pakje elke keer, als ik het dan weer eten, dan probeer ik dat heel voorzichtig netjes te doen.
2: Ja.
0: En dan doe ik heel voorzichtig zo dat mesje erin. En dan maak je een klein sneetje, zodat je het overtollige sap kan laten afvloeien in het pannetje. Want dan kookt hij het beste. Maar denk je dat het nou ooit lukt zonder spetters op je kleding te krijgen of alles zit onder? Nee, het lukt eigenlijk. Mij lukt het bijna nooit.
2: Nee.
0: Dan maak ik een klein sneetje en dan probeer ik hem heel voorzichtig open te trekken. Maar dan gaat dat even niet en dan ga je toch weer te veel kracht zetten. En dan.
2: Ach, ja. Maar luister.
0: Ja.
2: Ik eet ze nooit, dus ik herken jouw probleem niet.
0: Maar je gaat me toch een tip geven nu?
2: Nou, ik zit mee te denken. Ja. Ik zie het gebeuren. Ik denk in plaatjes. Dus dan denk ik van wat gaat in een pan?
0: Ja. Nou, hoeft niet, maar je kan zo koud eten, maar ik vind het toch wel lekker als een beetje, beetje de kou af is.
2: Ja. Dus dan zou ik zeggen, zet een pan in de gootsteen, daar een zakje in en dan hopen knippen.
0: Het spettert echt alle kanten op.
2: Oh, echt?
0: Ja, of ik ben super onhandig. Ik bedoel,
2: Die
0: kans zit erin. Dat zou best kunnen. Ja. Maar het is ook gewoon de spanning, hè? Want je weet natuurlijk, elke spetter die je op je spijkerbroek krijgt, gaat er never
2: uit. Ja, maar ik denk dat het hem vooral is.
0: Dus dan zit je al krampachtig van, oh, ik moet die heel voorzichtig kracht zetten. Dat als ik het open trek, dan vallen al die kroten, bieten, dus ik heb het onlangs nog gehad.
2: Ja.
0: En ik denk, nu ga ik hem vastleggen. Dat is echt een ergernis van mij.
2: Ik snap het helemaal.
0: Albert Heijn, whatever, superman. Kan het ook anders? Ja, waarschijnlijk niet. Ik weet het niet. Het zit altijd zo verpakt.
2: Hebben ze niet in een potje? Bietjes.
0: Geen idee. Hebben ze die in een potje?
2: Potje van Hak? Geen idee.
0: Dat zou beter zijn.
2: Want ik eet ze niet.
0: Dekseltje open.
2: Ik ga direct voor jou kijken. Onder het volgende.
0: Nou, wij hebben altijd die in dat zakje.
2: Ja.
0: En het is altijd
2: niet meer doen. Niet meer doen.
0: No.
2: Of, wat ik zei met de pan. Of een schort. Een lange schort.
0: Daar heb ik eigenlijk nooit aan.
2: Nee, ik weet het. Maar goed, zou kunnen.
0: Nee, ja.
2: Of
0: mijn werkkleding, maar overal aantrekken.
2: Kan ook,
0: hè?
2: Kan ook.
0: Oude kleren.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Of die SUV. Die Porsche Cayenne. Want dat is een oplossing voor alles.
0: Ja, ik zie hem even niet zo snel met de bietjes. Maar, want dan ga je uit eten. Bedoel je, als je een Porsche Cayenne kan betalen, dan ga je thuis niet staan te handelen met bietjes.
2: Bijvoorbeeld, wat maakt een vrouw het uit als ze een man zien met rode spetjes als hij een Porsche Cayenne rijdt?
0: Ah, zo.
2: Ja, joh.
0: Ja, uiteindelijk links of rechtsom, die Cayenne is overal de oplossing voor.
2: Dat bedoel ik.
0: Ha.
2: Dan ga ik iedere week naartoe en dat blijkt nu weer.
0: Blijkt weer. Ja,
2: zeker.
0: Ik ging bijna overtuigd te
2: raken. Ja, jongen, nog even.
0: Hmm. Nou, dat was de mijne.
2: Ja, nou, dat snap ik. Ik heb een beetje een luxe probleem ergens. Want zoals jij weet, heb ik eind deze week vakantie.
0: Ja, dat weten wij.
2: Twee weekjes. En dat weten jullie.
0: Van harte gegund.
2: Van harte gegund. Ja. Hè, want jullie hebben zoiets van, nou lekker, want kunnen wij eens een keer even twee weken hier de boel bestieren. Zonder mij.
0: Oh?
2: Ja, jullie zijn er heel opgelucht.
0: Dat is nieuws. Dit is nieuws.
2: Ja, dat gaan we straks wel even vertellen. Hè. Maar nou, ik ben dus bezig. Wij willen naar Engeland. Dat gaat toch gebeuren. Maar het is een drama om daar iets gevonden te krijgen. En wat dan ook wel naar ons zin is. En toestanden. En er komen allemaal rompslomp bij. Weet je wel, dan moet ik een paspoort hebben.
0: Ja, Engeland is tegenwoordig heel erg lastig. Ja. Geen EU meer, allerlei maatregelen. Je moet invullen waar je naartoe gaat en zo.
2: Precies.
0: En toch geloof ik, ja.
2: Dus ik had wist van, nou weet je, dan vorige week even zo'n ding aanvragen. Want dan red ik het misschien nog net. Maar ik was mijn pasjeshouder kwijt.
0: Oké, okay, ja.
2: Daar zat mijn idee in. Ik moest mijn idee meenemen om een paspoort aan te vragen. Nou, lang verhaal kort. Overal gezocht. Niet kunnen vinden. 3 keer alles gehad. Han heeft ze tenslotte. Nou, ik denk dat het eerste in zijn heel leven wat hij gevonden heeft. Mijn pasjes. Isa.
0: Nou.
2: Pappen is toch? Je moet nu even de waarheid vertellen.
1: Ik hou me even.
0: Dankjewel, Han.
2: En bedankt.
0: Dankjewel dat je het gevonden hebt en de reis dus mogelijk hebt gemaakt. Dankjewel.
2: Yeah, right.
0: Goed.
2: Maar goed. Toen was het donderdag hemelvaart. Vrijdag waren ze dicht. Dus ik kom pas gisteren naar het gemeentehuis. Met het risico dat ik het niet op tijd had. Dus ik heb maar mijn spoed aangevraagd. En vandaag was hij keurig binnen. Maar ja, dat kost ook weer een hoop duiten, hè.
0: Jongen, nou dan moet je wel heel erg graag naar Engeland willen.
2: Ik wil,
0: had je dan niet beter gezien de tijd naar een land kunnen gaan waar wat minder?
2: Ja, nou op een gegeven moment begon handen inderdaad van zullen we maar naar een ander land gaan? Toen had ik zoiets van, nou ben ik er maar klaar mee. Nou zit er al zoveel moeite en zoveel tijd in Engeland.
0: Ja, we zijn al een paar keer in Engeland geweest. Ierland, Schotland, waanzinnig gaaf.
2: Toch?
0: Tuurlijk echt, ik begrijp het helemaal. Maar de laatste keer dat we twijfelden over Engeland, moest ik inderdaad één keer zo'n formulier in gaan vullen.
2: En zo'n ETA?
0: Waar ik dacht naartoe te gaan. Nou, toen dacht ik, ik ga wel ergens anders naartoe.
2: Oh, echt?
0: Ja, echt.
2: Ja, maar daarvoor,
0: dan hoort er Rolf de Kont tegen de krip. Ja, daar heb ik echt helemaal geen behoefte aan.
2: Oh.
0: Jij wel? Ik vind het
2: nou ja, ik wil zo graag wel naar Engeland dat ik die 5 minuten om zo'n ETA in te vullen de kost verder
0: in mij zegt, hou even op zeg.
2: Oké.
0: Maar goed.
2: Nou, ja. Ga je even met dingen praten, hoe heet hij?
0: Charles? Maar de ergernis is dus dat het je hebt een spoedprocedure, dus kost die extra geld.
2: Ja, dat ik ook niks kan vinden.
0: Dat je dat ideeënbewijs niet kan vinden.
2: En vooral ook dat ik nou weer, het komt allemaal een hele hoop komt erbij.
0: Ja, je bent echt toe aan vakantie.
2: Door de vakantie te boeken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar dan hoop ik wel, als je terug bent, dat je gaat zeggen, nou Ralf, het was het allemaal.
2: Daar hoop ik wel.
0: Waard.
2: En ik denk wel dat ik dan die uitzending die erop volgt in het Engels ga doen.
0: Oh, nou.
2: Toch?
0: Leuk thema.
2: It's okay?
0: Ja.
2: For you?
0: So fine with me, yeah.
2: Okay.
0: Let's do it.
2: Thank you.
0: Okay.
2: Oh, we continue?
0: Yeah. En dan denk ik, ik kijk even naar het lijst.
2: Oh, ik denk dat we bij mij zijn.
0: We zijn bij jou.
2: Jazeker, want nou, weet je, in eerste instantie had ik zoiets toen ik het zag van 2 keer banjo achter elkaar. Of banjo, hè?
0: Ja, yo met de banjo.
2: Maar ik ben zo blij dat ik nou een nummer kan laten luisteren dat ik denk, zo kan het ook, of met een banjo. En dat is een nummertje van de Rascal Flatts uit 2012. Staat op een album Changed. En ik weet niet of jij de Rascal Flatts kent. Maar dat is een beetje een mix van country, rock en bluegrass-achtige muziek. In het nummer, zoals frappant, zit eigenlijk heel weinig banjo. Maar het staat in het nummer meer symbool voor het landelijke, zuidelijke leven in Amerika. Iemand zit vast in een saai stadsleven en die zou heel graag die vrijheid hebben. En gewoon een simpel leventje willen.

0: Nou, Bob Dylan die zingt over de tambourijn, hè, Mr. Tambourine Man natuurlijk. Je hoorde mondharmonica, je hoorde akoestische gitaar. Nou,
1: wat wil je nog meer?
0: Dat bedoel ik. 1965, ja. Hè? Mr. Tambourine Man, ja. Ja. Weet je trouwens dat dit nummer door Bob Dylan nooit als single uitgebracht is?
1: Hoezo niet?
0: Ja, nooit als single uitgebracht.
1: Hoe dan?
0: Ja, nooit als single uitgebracht.
1: Nee? Stond op een of ander album van hem of zo,
0: ja,
1: dan?
0: Maar nooit...
1: Nooit een singeltje geweest.
0: Nee, nooit singeltje geweest.
1: Volgens mij een van zijn grootste hits, of niet?
0: Dat denk ik wel.
1: Ja?
0: Sterker nog, Rolling Stone Magazine, ik haal ze vaker aan, heeft dit nummer op nummer 107 gezet. 107. Op de lijst van 500 beste liedjes aller tijden.
1: Och, moet je kijken.
0: Nummer 107.
1: Ja.
0: Mr. Tambourine Man.
1: En er geen singeltje van zijn.
0: Bob Dylan.
1: Maar echt bizar. Goed. Ik ben weer. Trompet, hebben we die al gehad? Nee, hè?
0: Nee.
1: Dan heb ik nou een mooi nummertje daarvoor.
0: Het hele orkest al compleet bijna.
1: Ja, bijna, hè. Ja, Trumpets van Jason Derulo uit 2013. Staat op zijn album Tattoos. En het werd wereldwijd een hele grote hit. Hij schreef ook zelf mee aan dit nummertje. En het gaat erover dat je zo verliefd bent dat je allemaal trompetten in je hoofd hoort. Lekker overdreven. Heb jij wel eens trompetten in je hoofd gehad, Ralf?
0: Nou, als ik een avondje in een disco ben geweest of in een harde muziek,
1: ja?
0: Dan heb ik daar wel vrij lang last van, ja.
1: En dan heb je een fluit.
0: Ja, fluit. Noem het trompet.
1: Ja, nee,
0: wat jij wil.
1: Nou, dat is een verschil.
0: Heb jij daar ook zoveel last van? Even serieus?
1: Nou, niet zo gek veel.
0: Frederike die is daar vrij snel van af en ik heb daar echt lang last van.
1: Nee, maar... Kijk, ik vind het heel jammer dit, want ik heb het over trompetten van de liefde. Dat je, wat ik zo zei, dat jij zo verliefd bent dat je trompetten in je hoofd hoort.
0: Ja, hoe wordt een gewetensvraag?
1: Nou ja, jij bent daar veel te nuchter voor.
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee?
0: Nee, ja. Heel romantisch zijn.
1: Ja, maar romantisch, ben jij echt gewoon helemaal, wel eens helemaal knijter, rood tot de boter verliefd geweest?
0: Oh,
1: echt gewoon dat je helemaal...
0: Zo vaak.
1: Echt?
0: Maar dan hoor ik geen trompet in mijn hoofd. Jij wel dan?
1: Ik wil bijna vragen wat dan wel. Maar ja, dat gaan we maar niet doen. Want ik ben bang voor het antwoord.
0: Trompet in je hoofd. Oh,
1: nee. Nee, dat heb ik ook nooit.
0: Nee.
1: Ik snap ook niet waar het vandaan komt.
0: Nou ja, goed. Dat is natuurlijk gewoon... weet ik niet. Dan moet je de zanger...
1: vragen.
0: Dat is het mooie van...
1: Hij was destijds
0: singer-songwriter.
1: Wel hartstikke verliefd op... dat was zijn toenmalige vriendin Jordan Sparks. En dat is de vrouw die in de videoclips zit. Maar goed. Alle gekheid op een trompetje. Trumpets.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners. Daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Ja.
1: Ja, je mag weer, Izaan.
0: Ik mag weer.
1: Tips en tricks.
0: Dat hij niet gelijk ging lopen. Foei. Ja, ik heb natuurlijk eventjes op internet moeten zoeken, want...
1: Ja.
0: Ik heb natuurlijk de Oostschouten nog niet, hè?
1: Nee, inderdaad. Maar het is toch weer gelukt.
0: Het is zeker gelukt. Op tweede Pinksterdag opent Sint Catharinadaal in Oostschout de deuren voor bezoekers tijdens de landelijke dag van het kasteel. Je krijgt daar een bijzonder kijkje in de eeuwenoude kloosterleven en het historische domein. Dit jaar staat alles in het teken van het thema liefde, met verhalen over verbondenheid, zorg en geschiedenis. Bezoekers kunnen rondleidingen volgen, het kasteel de Blauwe Kamer bezoeken en meer leren over de wijngaard, kruidentuin en moestuin. Ook is er de mogelijkheid om de zussen te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Het evenement vindt plaats op maandag 25 mei van 2 tot 5 uur 's middags bij het Sint-Catharinendaal in Oostschout.
1: Nou, volgens mij ga jij kijken, Is.
2: Ja, dat is heel interessant, dat is echt heel mooi.
1: Ja, ja,
2: en
1: ja.
2: Die tuin, en ja.
1: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Nou ja, nee, ik dacht misschien ook voor de doelgroep en zo. Daarvan,
1: ja, inderdaad.
0: Ik gooi hem erin.
1: Zou er nog gebeuren dat er mensen het klooster in gaan? Van ik word non.
2: Ja, een heel stuk minder dan 50, 60 jaar geleden, maar ja, nog wel, denk ik toch?
1: Zou het gebeuren nog?
2: Ja, ik denk het wel, dan zouden ze uitsterven. Maar dat gebeurt ook wel bij een aantal orders. Nee, maar dat gebeurt bij een aantal orders wel natuurlijk. Als er geen jongen aan was, is dan...
1: Toch? Nee, en voor één of twee kan ze toch ook heel die tent niet open houden, toch? Ja. Nee, maar zou een mooie vraag zijn. Maar goed, ik zit in Engeland, dus ik weet het niet.
0: Nou, daar krijg je allemaal foto's
1: van jou als non.
2: Ja, misschien bedenkt... Ja, je weet het niet. Raakt ze zo geïnspireerd.
1: Ja, precies. Ja.
2: Kom jij terug uit Engeland en dan...
0: Hoe interessant het is. Nee, even serieus.
1: Ja, ja. Nou, ja. Maar ik zou het oprecht, zou ik het wel eens willen zien.
0: En ja, dus, ik ook. Nee, dat meen ik echt.
1: En eens willen vragen, van hoe is dit nu?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Maar goed, nou, wie weet iets. Het is een leuk uitje voor je. Of voor Ralf, ook altijd leuk natuurlijk. Ja, die knikt. Oké.
0: Okay. Ja. De Brabantse spelletjesmannen organiseren de komende tijd een aantal gezellige bordspelavonden in Oostschout. Tijdens deze avonden draait alles om ontmoeting, verbinding en samen plezier maken. Iedereen is welkom, van ervaren speler tot complete beginner. Bezoekers kunnen kennismaken met allerlei bordspellen, nieuwe mensen ontmoeten en vooral een gezellige avond beleven vol gesprekken en gelach. Volgens de organisatie brengen spellen mensen samen, juist in een tijd waarin eenzaamheid steeds vaker voorkomt. De spelavonden die vinden plaats op donderdag 28 mei, 25 juni en 9 juli van 7 tot 10 uur 's avonds.
1: Wat leuk. Ik ben even helemaal eens bij ontschoten waar het is.
0: Waar het is.
1: Ja? Heb ik het gewoon niet gehoord?
0: Nou nee, ik zit te kijken. Volgens mij heb ik het er ook niet bij gezet.
2: Ook gemist, maar...
1: Ja.
0: Oh, daar kom ik zo nog even...
2: Dat wordt nog even...
0: Stom, daar heb ik het niet bij gezet. Daar kom toch. Ik zo op terug.
1: Oh, nou, ja, dan ligt, dus weer ligt een, het niet aan mij.
0: Stom foutje.
1: Nee, want ik zat inderdaad te denken van wat is het ontzettend leuk.
2: Zijn jullie van de bordspellen?
1: Ik ben van de bordspellen. Jij?
2: Ja, ook.
1: Jij ook?
2: Ja... Niet alles, dat is logisch natuurlijk.
1: Tuurlijk.
2: Ik wil wel lekker snel aan de gang. Geen uur uitleg en...
1: Nee, dat regenwormen.
2: Ja, dat is voor mij lang zat.
1: Dat vind ik ook leuk. En ik vind, mijn allerliefste spel is 30 seconds. Dat je dan vijf... Ik heb een kaartje en dan moet ik jou laten raden wat de woorden zijn die erop staan. Dan moet jij dan vijf binnen 30 seconden.
2: Heb ik denk ik wel eens een keer gespeeld.
1: Ja, dus dan moet je heel goed omschrijven.
2: Oh ja, een beetje hints.
1: Ja, want anders lukt het niet natuurlijk. Maar je mag die woorden niet gebruiken die erop staan.
2: Kennen.
1: En dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Isa is op dit moment volgens mij druk aan het zoeken.
0: Ja, ik kom er later op terug. Dat komt goed.
2: Prima. Okay.
0: Ik kan het even niet... Sorry, dat is even een stom foutje, maar dat komt
1: goed. Nou ja, ben je gek?
0: Ja, ja. Moet natuurlijk wel weten waar het is, anders is het ook een beetje...
1: Dat zou best handig zijn, ja.
0: Oké. Okay. Op zondag 31 mei staat de houthallen, dus nu heb ik het wel bijgezet, in het teken van live muziek van Tommy Mason. Met bekende covers en rustige luistermuziek zorgt hij voor een ontspannen en gezellige sfeer. Bezoekers kunnen genieten van een drankje, een hapje en live muziek, terwijl ze gezellig bijpraten of een potje pingpong of dart spelen. Een ideale middag om samen met vrienden, familie of het gezin lekker te ontspannen. De middag vindt plaats van 3 tot 6 uur in de houthallen in Oostschout.
1: Leuk.
2: Waar zijn de houthallen?
1: Dus dat is toch die kanaal, toch?
0: Ja, ja. Dat is een leuke plaats, hoor.
1: Langs het kanaal.
2: Ik weet niet waar het is, maar...
1: Ja, dat was een of andere bedrijf van zat en daar is het nou...
2: Waar Gavanitas geweest is?
1: Ja.
2: Oh ja, ja,
1: daar,
2: dat is leuk.
1: Toch?
2: Ja, leuk.
1: Ja, daar
2: leuke,
1: is het.
2: Leuke plek.
1: Tenminste, of ik zit daar benaast, maar volgens mij is het daar. de houthallen. Zoeken we ook op.
2: Jongen. Hey.
1: Wel, als jij gewoon doorgaat met jouw nummer, dan gaan wij zoeken naar de antwoorden.
2: Nou, is Oosterhout Insight, ben je...
0: Ik ben klaar.
2: Oké, okay, nou, ja. Dan pak ik hem graag weer op. We openen deze lijst al met de saxofoon. En dan keren we gewoon naar terug. En met Kate Bush. Ja, Kate Bush heeft in 1978 het liedje The Saxophone Song opgenomen. En simpelweg een mooie ode aan de saxofoon. Kate Bush.

0: Guitar Man van Brett, 1972, van het gelijknamige album. Een van hun bekendste soft rock nummers. Wat gaat over een muzikant die van stad naar stad trekt met zijn gitaar en leeft voor zijn muziek. De zanger en songwriter David Gates die schreef het nummer. De band ging een paar keer uit elkaar, maar kwam toch steeds weer bij elkaar. En ja, hun grootste hit schijnt te zijn Make It With You. Het zegt mij niks.
1: Ja, ik kon net zeggen, verklaar je me voor gek als ik zeg Brad.
0: Ja, ook
1: nog
0: dat.
1: Nooit van gehoord. Nee. Dit nummer wel.
0: Wel hè, als je het hoort dan
1: maar
0: denk je, oh
1: de
0: ja.
1: De naam Brad
0: nee,
1: als band.
0: Nee, nee, precies. En ja, dingen zeg maar ook helemaal niks. Make It With You. Maar dat zal misschien ook zijn als we dat horen.
1: Gaan we wel luisteren.
0: Even terugkomend op natuurlijk de Oosterhout Inside is.
2: Ja, ik heb het inmiddels opgezocht. Het is in Arkenonk, Arkenonk 90. En dan is het de wijkcentrum Dommelbergen.
1: Kijk. Ja. Voor de borstspelletjes.
2: Dus nogmaals,
1: voor
2: de borstspelletjes. Van 7 tot 10 uur op 28 mei.
0: Ja.
1: Nou, leuk hoor.
0: En de houthallen die zijn dus inderdaad aan het Willeminderkanaal.
1: Ja.
0: Ook nog even bezocht.
2: Nou, dat ook weer.
0: Nou, alles is erbij. Geverifieerd.
1: Hè? Mooi.
0: Zeker.
1: Want ja, nu is toch wel een groot moment in deze uitzending. Want op welke uitzending zitten we nu? 54, 55, Katie, zoiets?
2: Nee, we zitten 53 volgens mij.
1: 53. Jullie weten dat precies.
0: Ja.
1: Aflevering 53 en nog nooit... Volgens mij een nummertje van de zangeres zonder naam erin.
0: Nou, dat weet ik wel zeker.
1: Oh, daar komen we heel stellig uit.
0: Ja.
1: En ook zoiets van, en terecht.
0: Nee, zeker niet. Het was wel een grootheid hoor.
1: Nou, dat mag je zeggen, Merische Vaas.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Nou ja, als je natuurlijk hebt over muziekinstrumenten, zat ik te denken, een mooie mandoline is niet te versmaden natuurlijk.
0: Dat bedoel ik.
1: Nou ja, en wie heeft er natuurlijk een fantastisch nummer van gemaakt, is de zangeres zonder naam. Ja, speciaal voor jou ook wel. En Isa ook. Ik weet dat jij een groot liefhebber bent. Van het oeuvre van de zangeres.
0: Weet je überhaupt wie het is, Is?
2: Hij is wel maar een beetje stangen. Want
0: ja, ken jij zangeres?
2: Ik hou je natuurlijk helemaal
0: nee,
2: niet van.
0: Nee, dat sowieso niet. Maar ken jij ze?
2: Nee.
0: Nee. Dan moet je echt eens opzoeken.
1: Nou, dan moet je dit nu echt even goed luisteren.
0: Ja.
1: Mandoline in Nicosia, 1972. Zangeres zonder naam.

0: Ja, en terwijl wij nog even de laatste passen van onze cha-cha-cha doen naar Ralf, ga ik iets vertellen over een steel guitar en een glass of wine. Van uit 1962 komt het nummertje alweer. En ik heb de versie van Paul Anka. Met deze versie met Ray Ellis en his orchestra erbij. Jij zegt, ik ken het van...
1: Ja, het is wat dat betreft jammer dat we niet live zijn natuurlijk. Want dan hadden we zeker nu tips gekregen en reacties. Volgens mij heeft onze eigen Tilburger John Spencer... heeft hier een Nederlandse versie van gehad.
0: Ja, zoeken we ook weer op. Ja. Maar het zou goed kunnen, John Spencer. Wat een heerlijk, die vent. Ja, als je toch een fout hebt. Jij hoeft niks meer te zeggen. Lemmetje zangeres zonder naam.
1: Ja,
0: en met,
1: goed.
0: Jasperina de Jong.
1: Jasperina de Jong.
0: Ja. Nee, dit nummer is echt wel geschreven door Paul.
1: Ja, nee, dat geloof ik. Die heeft al meerdere hits op zijn naam staan.
0: Ja, een van de meest bekende. Toch wel My Way.
1: My Way, ja.
0: Toch? En Put Your Head on My Shoulder. En Lonely Boy.
1: Ja.
0: Allemaal zijn
1: allemaal
0: het.
1: Paul Anka.
0: Ja.
1: En de steel guitar, hè? Jouw droominstrument hebben we net gehoord.
0: Ja, nou, ik ben ook echt gaan zoeken. Want we hadden natuurlijk allemaal verschillende instrumenten. Ik ben ook echt gaan zoeken op steel guitar. En toen moest ik echt wel doorzoeken van naar welke nummers. En ja, nou,
1: toen had je
0: eentje. Ja, ja, precies. Maar eentje is genoeg, toch?
1: Leuk. Ook uit de oude doos, dus 1962 zei je
0: oude
1: net,
0: doos.
1: Hè?
0: Ja.
1: Ja. Ook een klein beetje uit de oude doos, uit 1999. Toch alweer een stuk recenter, maar toch weer 27 jaar geleden, is het volgende nummer van Rowan Hazen, She Stole My Accordion. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar heb jij ook altijd afgevraagd, hoe kom je nou toch aan die naam Rowan Hazen? Wat betekent dat nou? Weet je dat?
0: Geen idee.
1: Enig idee. Nee. Nou, ik wist het ook niet. Ik heb het natuurlijk ook op internet gevonden.
0: Ja. En wat is het?
1: In, die mannen komen uit Limburg, hè? Rowan Hazen, die band. En in dat dorp waar die mannen dan vandaan komen, was er in de 19e eeuw een karakteristieke dorpsgenoot, hadden zij.
0: Ja.
1: Karakteristieke inwoner. Geheten Christiaan Heren. Hazen, sorry.
0: Oh,
1: ja, maar soms kan ik mijn eigen handschrift niet lezen. Excuus.
0: Nee, ik snap het verband al niet met
1: Christiaan
0: de naam.
1: Christiaan Hazen.
0: Ja.
1: En dat is dus verbasterd tot in dat dialect wat daar gesproken wordt. Rowan Hazen.
0: Hoe
1: en dat
0: was
1: betekent
0: zijn voornaam?
1: Christiaan Hazen. Maar zijn bijnaam was Ruige Hazen.
0: Oh,
1: Ruige Hazen en dat wordt dan Rowan Hazen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik kan het natuurlijk niet uitspreken zoals dat
0: Rowan Hazen
1: natuurlijk. Maar
0: Rowan Hazen.
1: Rowan Hazen.
0: Stel maar.
1: Ja. Dat is natuurlijk een grootste hit geweest.
0: Ja.
1: Nu ga je dus horen, She Stole My Accordion. En daar wordt dus uiteraard accordeon ingespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Door de accordeonist Flaco Jiménez. Rowan Hazen.

0: Me and My Guitar van Tom Dice, het nummertje waar hij in 2010 meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Hij kwam uit voor België. Volgens mij praat hij gewoon Nederlands, een Vlaming volgens mij, want hij heeft ook meegedaan aan de Vlaamse versie van Idols.
1: Dus hoe is hij geëindigd op het Songfestival?
0: Op het Songfestival is hij zesde geworden. En het was voor
1: in de finale?
0: Voor België was het sowieso wel bijzonder dat ze doorgingen naar de finale. En ook nog
1: voor Nederland
0: worden.
1: Ook.
0: Ja, en eigenlijk, want het viel gewoon op, want je kent daar wel heel bombastisch, het Songfestival. En daar stond hij gewoon heel eenvoudig met alleen zijn stem en de akoestische gitaar stond hij op het podium. Ja, pakte er wel een hoop punten mee. Dus het nummertje zelf gaat over je onzeker voelen en dan steun vinden bij de muziek en je gitaar. Nou,
1: altijd
0: zo makkelijk kan het zijn. Ja, toch? Ja, voor veel mensen wel, denk ik. Want de mooiste liedjes worden natuurlijk ook vaak geboren van iemand voelt zich ellendig en die gaat een beetje te pingelen op zijn gitaar.
1: Dat is zo jaloersmakend, hè? Als je dan gewoon je gitaar kan pakken en dan gewoon dat lekker eens op die manier kan verwoorden. Door je gitaar gewoon.
0: Ja, jaloersmakend op, dat geldt dan niet toch voor jezelf een beetje kloot te voelen en dan op je gitaar.
1: Nee, maar wel dat je dan je gitaar kan pakken dat er dan iets fantastisch uitkomt.
0: Dat wel. Dat kan beter gelukkig zijn en geen muziekinstrument kunnen bespelen. Dat kan ook nog.
1: Je kan misschien ook gelukkig zijn en daar een mooi nummer over maken. Dat kan ook.
0: Dat kan ook. Dat is echt.
1: De meest mooie nummers worden vaak gemaakt inderdaad op.
0: Ja, is gewoon.
1: Depressies.
0: Is gewoon een feit.
1: Ja, dan krijg je dan creativiteit door.
0: Ja.
1: Weet je waar de tijd voor is?
0: Waar is tijd voor?
1: Voor ons leuke item.
2: Het is tijd voor de grabbelplaat.
1: De grabbelplaat, ken je die natuurlijk.
0: Toch, daar zitten we toch altijd weer iedere week op te wachten.
1: Daar is die weer.
0: Ja, het wordt steeds leuker. Hè, dit
1: wij zaten te praten en ondertussen ging Isa die sneakers dan naar de kast. Ja.
0: Dan wordt er echt zo gekeken, want kijk, ik zit natuurlijk met mijn rug dan naar Isa toe. Jij kijkt naar
1: mij. Ja, dus ik durf niet te kijken. Ik zal echt
0: en dan
1: zo
0: was echt zo van, Ralf, niet spieken.
1: Niet kijken, want Isa is heel streng. En terecht.
0: Ja, nou, ik dacht al twee keer vandaag dat we hem gehad hadden. Met Jo met de Banjo en met de zangeres zonder naam. Maar wat ik er straks al zei, Isa, het kan niet erger volgens mij. Hè? Dus,
1: nou, Katie.
3: Nou, ik heb geen idee wat het is.
0: Oh, je weet niet wat het is?
3: Nee, we gaan gewoon kijken.
0: Zet hem maar aan.

0: Wat is er, Isa?
1: Het is eigenlijk echt een hele slechte fout.
2: Nou, wij zaten te denken, of die man heeft een ontzettend lage stem.
0: Hij staat op 33. Ja, maar
2: mensen, even...
1: Ik vind het wel grappig.
2: Isa is nog zo jong, dat kun je er echt niet kwalijk nemen.
0: Nee, die weet niet eens wat een pick-up is.
2: 33 toeren, 45 toeren.
0: Maar goed, hoe komen ze hier nou achter?
2: Nou, ik zei tegen Isa van, heb je hem wel op de juiste snelheid staan?
0: Ik zit echt met mijn koptelefoon op te luisteren, wat de fuck is dit?
2: Je hebt Barry White, die heeft een donkere stem, maar dit, dit was nog een... Maar er gaat een... Hij gaat opnieuw ingestart worden,
0: volgens mij. Heeft zelf heel veel lol nu.
2: Ja, ja, is toch leuk.
1: Ja, ik vind het wel humor.
0: En dan zo meteen wel herkennen.
2: Wij zaten echt zo te kijken van, oké. Oh, die stem.
1: Zullen we het nog een keer gaan proberen?
2: Ja hoor, zeker. Ja.

0: Ja. Ja. Zelfs op de juiste snelheid kwamen we er nog niet achter.
1: Klinkt ook wel wat beter, hè?
2: Hij klonk een stuk beter. Ja, ik vind dit hilarisch natuurlijk. Hè?
1: Ja, ik ook.
0: Ik zei net van ja, dan ben ik aan het luisteren naar de muziek en dan gaan de raderen
2: draaien. Ja, dan kan je het niet op een ander nummer komen.
0: Het is jaren 80. Daar waren we het over eens.
2: Ik heb opgeschreven 87. Het nummer heet Everybody Had Fun Tonight, denk ik. Ja, dus ik weet niet of we daarmee goed zitten, Isa. Dat denk jij al welk jaar?
0: Die stem deed me heel erg denken aan een Engelse band of een Engels duo die een grote hit hebben gehad waar ik nu niet op kan komen. En ik dacht dat ze iets van ABC heette of zo.
2: Ik denk dat het een grotere band is. Geen duo.
0: Isa, verlos ons
2: uit Isa, uit welk jaar?
1: 1986.
0: Ja.
2: Nou, dus een jaartje zit ik ernaast. Ja. Oké. Okay.
1: De titel is Everybody Have Fun Tonight. Dus nou, jullie ook.
0: Oké. Hey. Dan komt ie.
1: En het liedje is van een Britse band genaamd Wang Chung.
2: Hoe?
0: Nee.
2: Wang Chung?
1: Ja, nou ja.
2: Van de Chinees.
0: Mag ik zien? Heb je het singeltje? Heb je de hoes?
2: Hoe schrijf je het?
1: Ga maar eens even kijken.
2: Oh, Wong Chung.
0: Wong Chung.
2: Zeg maar helemaal
1: niks. Het is een Britse band. Momenteel bestaande uit Nick Feldman en Jack Hughes.
0: Wong en Chung.
1: Lach jij maar uit?
2: Nee, ik lach er al
0: Nee, we zitten hier. Kijk, hier staan de foto's van de
2: heren. Ja, Ralf, van de naar mij zo uit welke mannen het zijn. Ja.
0: Nog nooit van gehoord.
2: Nog nooit. Nee.
0: We zaten met de titel goed. We zaten met het jaartal. Nou, vond ik ook goed, heel goed.
2: Zeker.
0: Wang en Chung. Nee.
1: Ja. Nou ja,
2: maar dat lijkt hartstikke Chinees. Of,
1: dat zijn ze nu, denk ik. Nou,
2: Oesh.
0: Dames, 40 jaar naar dato, hè? 40 jaar.
2: Ja, oké. Okay. Nou, vooruit aan Ralf. Ja.
0: Leuk, Isa. Dank je wel weer.
2: Ja, het was een leuke toevoeging. Vooral in de juiste toerental.
1: Het is altijd echt het eerste wat ik normaal gesproken doe, maar ja.
2: Ja, nee, ik kan het wel eens vergeten, hè. Het blijft ook nog steeds voor jou een bijzonder ding, natuurlijk, zo'n plaatsspeler.
0: Zullen wij eens...
2: Ralf, volgens mij ben jij hem.
0: Dat denk ik ook. Ja. Zullen wij eens doorgaan met de Beatles?
2: Dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook. Zullen wij eens doorgaan met de Beatles?
2: Dat mag jij.
0: Dames... When My Guitar Gently Weeps. Ja, toch?
2: Ja.
0: Dan weet
2: ik mooi van mijn gejat, jongen. Die had ik ook op mijn lijstje.
0: Ja, ik denk, ja, ho. Dat is de mijne. Dat is de mijne. Geschreven door George Harrison.
2: Merry Christmas.
0: Dus een keer niet door Paul McCartney of door John Lennon. Nee. George Harrison. Nou, die kon er ook wat van.
2: Oh.
0: Ik had net al bij Mr. Tambourine Man, Rolling Stone Magazine, hè, dat hoog gewaardeerd werd. Ja, ik ga er even goed voor zitten. Dat is niet goed.
2: Maar dat deed je echt heel erg. Je vertraging, jouw knie omhoog.
0: Ja, het is later op avond.
2: Ja,
0: ben niet meer zo snel.
2: Dus zag je dat? Dat ging echt... Ja, ga door.
0: Dit nummer, When My Guitar Gently Weeps, is door Rolling Stone Magazine op plaats 135 gezet. Hè? 135 van de top 500 beste nummers... Alle tijden. En dan komt hij op nummer 7 van de 100 beste gitaarnummers aller tijden.
2: Hey. Is dat
0: toch?
2: Ja.
0: When My Guitar Gently Weeps.

0: Zo.
1: Zo.
0: In één keer was hij
1: afgelopen. Goedemorgen. Ja, nou, ja, ik ken heel het nummer niet, maar ik vind het hartstikke leuk. En vooral, ik had inderdaad al gehoord dat op het eind schijnt je echt flink los te gaan. Nou, dat ging het hier ook. Dit was World's Smallest Violin van AGR. AGR, dat staat weer voor Adam, Jack en Ryan Matt. Dus
0: zou het goed doen op het Eurovisie Songfestival, dit nummer, denk ik.
1: Ja.
0: Doe me eraan denken op een of andere manier.
1: Ja, zou goed kunnen.
0: Ja.
1: Hun album heet Orchestra, daar staat het nummertje op. Ja, een heel vrolijk en druk nummer, maar het gaat eigenlijk over onzekerheid en stress. Dus dat is wel heel tegenstrijdig. Doen alsof je medelijden hebt met iemands hele kleine probleempjes. Ik ken het dus ook verder niet, maar het schijnt echt mega populair te zijn geworden door TikTok, dat daarop gebruikt is. Ik kijk dan bij Isa. Klopt dat, Isa?
2: Ja, ja? Nou, daar ken ik het van.
1: Oké, okay. Ja. Dat werd dan onder bepaalde filmpjes gebruikt of zo? Of,
2: ja, ik weet niet precies meer wat, maar wel dat stukje dat het dan steeds sneller gaat.
1: Daar gebruikt ze ergens voor.
2: Ja.
1: Oké, okay. Nou goed, ik vond het een leuke. En het was natuurlijk een viool in de titel.
0: Ja, ik zit al te kijken, die hadden we nog niet gehad.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee, daarom. Zo kwam ik ook bij het nummer.
0: Nou ja, weet je welk instrument we ook al niet gehad hebben?
1: Vertel.
0: Drumstel.
1: Wow.
0: De drums.
1: Die hebben we niet gehad.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Kijk even naar de lijst.
1: Ja, daar ben ik hartstikke gelijk.

0: Lijken jongen.
1: Even spieken.
0: Ja.
1: Nee, inderdaad. Nee, de drums. Nou, ja. Laat ik daar dan net ontzettend mooi nummertje voor gevonden hebben.
0: Ja.
1: Het is van de Stone Roses. Ik dacht, Stone Roses? Stones? Geen ja. idee. Ja, ja, wie zijn dat? Nee. Het is een nummer uit 1989.
0: Ik ken dat nummer ook niet.
1: Ja. Dus het schijnt, het is een Engelse band.
0: Ja.
1: En het schijnt een voorbeeld voor Oasis te zijn geweest. Oasis, Noel Gallagher was er jaloers op.
0: Oh.
1: Want hij zei, eigenlijk waren zij veel beter dan wij ooit geweest zijn. Nou, dat
0: vind je ook?
1: Nou, ik ken alleen dit nummer nu, wat ik nu ga aantonen. Ja. Verder, ik vind Oasis, ja.
0: Ja.
1: Ja, mooie nummers,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja. De Stone Roses met She Bangs the Drums.

0: Brenda Russell met Piano in the Dark, nummertje uit 1988. Een lekkere mix van soul, jazz en pop. En gelijk ook ons laatste nummer van deze uitzending. En ik hoor in één keer een nummer. Waar is het nou ook weer van? Van Inside? Of
1: van de Inside.
2: Ja, dus de tune van
0: ja,
2: de Inside.
0: Ja, toch? Van Inside. Nou, ik ga niet de Inside doen. Daar heb ik geen zin in.
2: Doe nog een Inside, kun je uitschelen.
0: Ja, ik zou niks weten wat ik moet vertellen
1: ik
0: over
1: beter,
0: Stout. Ah, daar is hij weer. Zeker. Nou, lieve luisteraars. Van sax tot banjo. Van piano tot gitaar. Het blijkt maar weer dat muziek niet alleen in noten zit. Maar ook soms gewoon in de titel van een liedje. En wat kunnen instrumenten toch bijzonder zijn. Hè? Een piano kan lekker melancholisch klinken. Saxofoon sexy, een banjo vrouw.
3: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goedemiddag.
4: De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie, maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.

Je hield toch ook zoveel van mij. Ik hoor nog je woorden, liefde. Ik hoop dat we samen zijn. Vandaag is het kerstmis voor ons twee. Maar je kon niet met me mee.

diep in de schoot van de aarde, waar menig gevaar wordt doorstaan, ontluikt als een blijvende waarde, een vriendschap die nooit zal vergaan. Al zijn het nu slepers

0: I'm so sick, mommy.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

voor vandaag. Ik ken hier iedereen in deze godvergeten kroeg. En ik zie in iedereen hoe ik zelf ben vastgeroest. Dus geef mij nog een laatste ronde. Ik wil vannacht niet weten waar ik woon. Ben bang voor het donker, ik ben bang om te gaan slapen. Want ik heb al jarenlang dezelfde droom.

auto in de gracht gegooid. Er is geen hond die op mij wacht, dus waar moet ik heen? Ik heb geen geld meer over om nog een laatste ronde te betalen. En ik ga dood.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel onlangs vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden veroord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Grapperhaus, viroloog van COVID-19, 2022. Vladimir van Belarus, Alexander Lushko, een 3-daagse militaire oefening te roten.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je daar niks beters voor?
0: Hè? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want het vet dat begint al knapjes te verminderen.

beter maar te zwijgen. Uitgebreide snelle hap, ik pak wat ik kan krijgen. Mijn knieën worden slap, de geur van de verleiding hangt voor me als een worst. Steeds als ik dit zing, van drinken krijg je dorst. Pa.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel onlangs vrijgekomen plekken nog altijd vol. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag.

0: Ja, voor donderdagavond, hoogste tijd weer voor Listen to the Music bij jouw radio, Rozen Radio, samen met ik en Oud.
1: Ja, wij zijn er weer. Arie draait aan de knopjes en die doet ook af en toe een beetje meepraten, maar ja, hij moet nu naar de dansvloer.
0: Oei.
1: Je moet gaan crossen op de dansvloer. Dance Across the Floor met Jamie Bourne.

0: Ja, zong dit nou zelf of zong iemand anders het? Daddy Cool was dat, Boney M. Daarvoor in Deep. Last Night, DJ Save My Life, Ring My Bell, Anita Ward en Jimmy Bo Horn, Dance Across the Floor.
1: Er komt een...
0: Het kwartje viel bij jou trouwens.
1: Ja, het kwartje viel een beetje laat, maar over Boney M. gesproken, er komt een musical aan. Tenminste, een aantal nepzangers, nog meer nepzangers, gaan een hele avond vullen met allemaal Boney M. nummers. Heb je dat niet gezien?
0: Ja, dat krijg je ook nep hier.
1: Daar hoop ik van niet, maar oké. Goed, je luistert steeds naar Roze Radio. 20:16 is het alweer. Arie is lekker op dreef vanavond. Maar het ligt aan het weer, denk ik.
0: Ja, heerlijk, het zonnetje.
1: Maar even uitrusten, Arie.
0: Ja.
1: Speciaal voor jou, Your Song en Elton John.

Een beetje voor immer. Nou, dat is wel lang, hè? Dat is Peter Olof. Here comes that rainy day feeling again. And smoke it's in your eyes. Ook in je ogen, ja. En your song. En het is 8:30, dus de hoogste tijd voor het blokje country. Hier is Dick van Altena en de veelkleuren jas.

0: het in één keer 99 luchtballonnen. Zomaar wanneer na een Bonitaal hadden we ook nog Totally Eclipse of My Heart. Normaal duurt die 6 minuten en een beetje. Nou 8 minuten en een beetje. Een klein foutje. Ja, shit happens. En Bonitaal hadden we ook nog Totally Eclipse of My Heart.
1: Goed, je zal ze maar op moeten blazen.
0: Zo.
1: 99 luchtballonnen.
0: Nou, dan heb je naast ze meer.
1: Nou, ik heb ervoor al niet meer, denk ik. Maar ja, ze is niet hier, hè? Nee, ze is er niet. Wist je dat? She's not there.
0: Oh, ze gaan net weg.
1: Ja.

luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Even hoor.
1: Verkeerde schuif.
2: Dat was ik. Ja, twee vrolijke plaatjes achter elkaar. Kom maar bij mij, Kenny B. Hey Suzy, Henk Wijngaard. We hadden ook nog Stevie Wonder, It's She Lovely. En If You Could Read My Mind van Andy Williams zijn. En nu gaan we lekker accordeon spelen. Ja? Harmonica.
1: Oké. Okay, ja.
2: Ja.
1: Met wie?
2: Harmonica Power. Dat is de band. En het is de plaat heet Palimiger Spatzen. Jawohl.
1: Dat zijn heel veel spetters.
2: Ja.

0: is altijd goed als je dansers hebt gehad, want dan kan je de tja-tja's ook natuurlijk.
1: Tja-tja-tja.
0: Ja, 1, 2, 3. Oh, je wordt er niet goed van. Raymond van de Groenewoud was dat, de tja-tja-tja. Papa Chico van Donia's Pasito. Oswald hadden we ook nog met Shine en we begonnen met die...
1: Harmonica Power.
0: Ja, heerlijk. Ja.
1: Het is dik 9:30 hoogste tijd voor de ABBA-plaat van de week. En nu is het Eagle.

0: zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamine in zit. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

0: Ja, ja, ja, het is maar dat u het weet. Na regen komt zonneschijn. Ja. En het wordt ook lekker warm. Dus daar gaan we lekker van genieten.
1: Echt hoor.
0: En de tune is draait lekker snel. Dus wij gaan ook snel afscheid nemen. Want we hebben nog een paar minuutjes. Dit programma kunt u natuurlijk altijd luisteren op donderdagavond. Dan zijn wij er weer volgende week gewoon weer. Listen to the Music met Arie en Oud. En dan de rest gewoon lekker blijven luisteren. Kijk op de website van Rojo Radio natuurlijk. www.rojoradio.nl. En ik zou zeggen, houdoe bedankt. En tot de volgende keer maar weer.
1: Houdoe.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolleminas. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

met de kiedoe. Ik zie, wat u niet ziet. Veel zonneschijn, maar ook verdriet. Want naast dit geld waar het om gaat, ligt ook de humor vaak op straat. Je bent de reuze stommeling als je dat zomaar liggen laat. Je grootste...

dan nietjes in, dan breekt hij bij die slager in. Ga ik soms onverwachts is uit en als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuzenvaart en kwispelt vrolijk met zijn staart. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat trekken we samen langs de straat. Hij is een heer van groot formaat.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.